0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland.

0: Vegas unlike Mike. Hi, I'm David Guetta.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: Let me hear you scream!
3: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
4: Het is even na twee uur in het holst van de nacht. Dennis Ruijen meldt zich voor een nieuwe 58 presents Tomorrowland One World Radio. Met Martin Garrix en de Queen of Pop Madonna. Dit is Bizar op 538.

geen paardenkop in je bed 's morgens. Met een bebloed matras. Maar toch een soort maffia in de wereld van muziek. Axwell in Grosso. En die andere grote vriend Steve Angello, de Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad. En nu Marlon Hofstad, It's That Time, remixed door Fisher, gedraaid door Fisher op de mainstage.

wel te pakken. Als een soort eeuwigdurende zomer, zo klinken de tracks van Another. Met Emily Warren op Radio 58, Silver Lines in je vrijdagnacht. Met zometeen James Hype en Volcoder. En dat is echt een basistrack. En ook de flashback of the week krijg je zo naar Jonas Blue Malief. Dit is The Edge of Desire, nu op 58. I'm going all in.

Ook alweer de Global Dance Chart and Dance Department. Maar eerst Tomorrowland One World Radio met de nummer 1 in de Tomorrowland Top 30 van Hugel en Email Angel. Samen met Ultra Nate is dit Move Into The Sun.

Dat is wat ik heel graag doe in het weekend. Ik krijg net een appje van Jasper. Dennis, zag ik jou nou lopen op Draaimolenfestival afgelopen weekend? Ja, als het een Love in the 90s cap op had, was het Dennis Ruijer. Ik weet het zeker. Love, Peace and Beat stuur ik je kant op. Signing off, want zometeen...

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Tot het onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En piraten uit Somalië hebben een vrachtschip dat ze in april hadden gekaapt vrijgelaten, samen met de 17 bemanningsleden. Al die tijd is de bemanning aan boord gebleven, terwijl de piraten het schip gebruikten als hun uitvalsbasis bij andere kapingen. Voor de vrijlating is losgeld betaald, hoeveel is niet bekend. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
1: Weet jij al?

Sorry Papi, Hordy in de 50 weekendmix, Topic en Becky G. En als je hiervan houdt, dan weet ik zeker dat je morgenavond vanaf 9 uur ook 3 uur lang staat te dansen tijdens 50 Dance Department. Armin van Buuren hoor je dan iedere week. En nu, Teddy Swims, hier is Mr. Know It All.

Jonas Blue en Malief samen met The Edge of Desire. En ga je lekker op je vrijdagavond? Wij hier in de studio wel, we staan te dansen en te springen. Op de weekendmix een uur lang de beste 538 hits voor jou op een rij. Lucas en Steve met All I Know, nu op 538.

Sophia en Wait So Long. De vrijdagavond is los bij deze 538 met Lucas en Steve vanavond nog met een eigen radioshow. Je hoort ook Martin Garrix en Sunny James en Ryan Marciano. Kortom, laat je radio op 538. Nu Calvin Harris. At

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat Westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het Ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste Ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In Assen is een treinpassagier opgepakt. Hij had gezegd dat hij meerdere bommen in de trein had geplaatst. De politie zette het station af en deed onderzoek met een explosievenverkenner. Maar in de trein werd niks gevonden. Treinen op het traject tussen Assen en Groningen kunnen gewoon weer rijden. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
2: Weet jij al wie het

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij het blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Hij heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website zegt hij dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt in februari weer door te kunnen met zijn tournee. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
1: Weet jij al wie het

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijden weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog rond het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Is er eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. En dat was het nieuws op 538.

0: Traveldeals bij Bol.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.

0: luisteren naar Radio 538.
1: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
0: En je hoeft alleen maar
1: de juiste stem te halen.
0: De 538.

0: je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
5: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs.

0: bij Irish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere
2: van Albert Heijn. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
4: Kippie.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: In Hoorn is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitswise. Er is nog een flits op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad. Opgepast daarbij 62,2. Van de A15 richting Gorkum bij Herwijnen 109,0. En op diezelfde weg in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk 71,9. Van de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,7. De A27 dan. Hilversum Almere bij Almere 108,6. Op dezelfde weg ook richting Almere bij 115,0. En de laatste van nu op de A29, Rotterdam-Dinterhoort bij Barendrecht, opgepast daarbij 10,0. Veilige reis.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
2: 538. De 538 Stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 1.
15: Heel slecht.
14: Weet jij al...

Damien en David bij 538. Je hoorde Talk To Me. 538. Zo, goedemorgen. Gilio van Luijt hier op je zaterdagochtend. Hey, ken je het spelletje Beerpong? Het is een spelletje met allemaal bekers, met allemaal bier erin. En dan moet je door middel van een pingpongballetje proberen het balletje in het bekertje te krijgen van je tegenstander. En als dat dan lukte, dan moet je tegenstander dat biertje atten. Nou goed, dat spelletje wordt tegenwoordig steeds serieuzer gespeeld. In België is er namelijk afgelopen week een nationaal beerpongtoernooi georganiseerd. 336 deelnemers deden eraan mee. En daarmee is het het grootste beerpongtoernooi van West-Europa. En hij is afgelopen week gewonnen door twee Nederlanders. Ja, Rens Wuursten en Olaf ten Klooster uit Hasselt. Ze vormden samen het team De Bierleeuwen. En hun avontuur begon naar eigen zeggen vrij simpel. Ze waren namelijk bierpong aan het spelen met wat vrienden. Toen werden ze aardig dronken. Toen dachten ze, volgens mij kunnen we hier ook een serieuze sport mee beoefenen. Toen hebben ze gekeken of er toernooien in de buurt waren. Dat was dus in België. En inmiddels zijn ze dus officieel Belgisch kampioen. Nou, mocht je vanavond nog gaan zitten met wat vrienden, ik zou zeggen, oefen alvast.

helikopter naar de studio. Toen viel het me op dat ik precies 88.888 kilometer had gereden. Dat vond ik toch een mooi getal. Ja, mijn ochtend werd toch even gemaakt op deze manier. Maar waar Lost Frequencies vandaan komt, België. Daar rijdt een man binnenkort met zijn Audi 80 de miljoenste kilometer. Hij kocht zijn auto echt tientallen jaren geleden. Heeft hem altijd goed onderhouden, zegt hij zelf. En ondanks de enorme kilometerstand blijft de auto volgens hem gewoon perfect rijden. En daarom zit hij ook nog steeds geen enkele reden om een nieuwe auto te kopen. Zijn motto is eigenlijk vrij simpel. Zolang hij me maar van A naar B blijft brengen, heb ik geen andere nodig. Wat fijn dat je soms zo simpel kan zijn, hè? Het is 5-3 minuten Frey, How to Save a Life.

0: met The Fray. Je hoorde Houd ons even live. En goedemorgen, ik ben Kilian vanuit met zometeen een nieuwe muziek van Kygo. Ook een heerlijke classic van Mark Morrison komt eraan. En vanaf aankomende week hier op 538 te winnen, kaarten voor de streamers.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome. Volgende week zaterdag.

0: 538.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Doneer een schoolpakket via SaveTheChildren.nl/school.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Sokken, boeken. Billy... dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
19: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
21: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
22: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008.

0: 3008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Hallo.

0: Hey, goedemorgen. Deze ochtend is nog lokaal kans op wat mist. Als dat opklaart, komt er een mix van zon en wolken met alleen in het noorden nog kans op een buitje. En dan de temperatuur vandaag rond de 22 graden. En als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A2 richting Utrecht, bij Utrecht zelf 63,9. Dan de A4 richting Bergen-op-Zoom bij Halsteren 229,7. Op de A7 richting Groningen staan ze hier bij Drachten te controleren op je snelheid bij 168,3. Dan de A15 richting Gorkum bij Herwijnen 109,0. En de andere kant op bij Vuren 103,5. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,7. De A29 dan richting Winteroord bij Barendrecht. Ook daar opgepast op je snelheid bij 10,0. En als laatste de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren opgepast daarbij 16,4. Exact 19:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Horen zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel precies is niet bekend. Een auto reed tegen het tankstation aan en vloog in brand. Alarmcentrale Eurocross verwacht dat dit weekend al een paar mensen naar huis kunnen na het zware busongeluk in Zwitserland. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Zeker 8 zijn er inmiddels uit ontslagen. En in het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Mevrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: 538, Kilian van Luit.
0: Met zometeen een heerlijke classic van Mark Morrison. Eerst Teddy Swims.

David Guetta bij 538. Je hoorde When We Were Young. 538. Hey, zometeen op 538 muziek van Mark Morrison. Zijn wereldhit The Return of the Mac komt eraan. Maar eigenlijk is Mark Morrison een enorme boef, hè? In 1997 werd hij namelijk veroordeeld tot 3 maanden cel... omdat hij een politieagent had bedreigd met een stroomstootwapen. Maar daar bleef het voor hem niet bij. Na betrokkenheid bij een vechtpartij kreeg hij 150 uur taakstraf. Daarvan deed hij er 42 zelf. En daarna dacht hij, ja weet je, ik heb veel meer belangrijke dingen te doen. Voor de andere 108 uur regel ik gewoon een dubbelganger. Dus terwijl Mark Morrison zelf op tournee ging... stuurde hij zijn bodyguard naar een dakloze opvang... om namens hem de taakstraf af te maken. Alleen, helaas voor Mark Morrison... trapte de justitie daar niet echt in... en kreeg hij er nog een keer een jaar gevangenisstraf bovenop. Inmiddels gedraagt hij zich al een aantal jaren heel netjes... en kan hij er gelukkig ook zelf om lachen. Hij zegt inmiddels... ik heb vaker voor de rechter gestaan dan bovenaan in een hitlijst. Mark Morrison, Return of the Mac, komt er zo meteen aan... net zoals de nieuwste Kygo. Eerst Sven Zeliers van 538. Dit is de nieuwste, Somebody New.

natuurlijk bij 538. Het station waar je vanaf maandag kans kan maken op tickets voor het jubileumconcert van de Streamers in de Ziggo Dome. Met onder andere Emma Heesters, Busy, Roxy Dekker en bijvoorbeeld Fleming. Hoor je vanaf maandag de oproep. Bel dan met de studio. Just when I

0: 538 met Lady Gaga. Je hoorde Paparazzi. En goedemorgen, Kilian van Aert hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen naar achter. Ook Bruno Mars en Maroon 5 komen eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
13: nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Nog 309.000.
26: Oké. Elektrisch en garantie.
0: 7 stoelen.
5: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur.
28: In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 34,9. Op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62,2. De A7 richting Groningen bij Drachten 168,3. En dan komt de A15 richting Gorkum bij Herwijnen. Moet je oppassen op je snelheid bij 109,0. Dan nog een keer de A15 in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk 71,9. Dan de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,7. De A29 dan richting Dinteloord bij Barendrecht 10,0. Dan komt de A30 opgepast tussen Barneveld en Ede bij Lunteren 16,4. En voor de volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 1.
8: Heel slecht.
7: Weet jij al?

vinden, denk ik, het meest irritante in de wereld dat je ergens niet op kan komen. Dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een bepaald woord waarvan je weet, ja, het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er echt niet op. Of dat je bijvoorbeeld een stem hoort van een bekende Nederlander en dat je denkt, ja, ik weet wie het is, maar ik kom niet op zijn naam. Ja, dat vind ik zo frustrerend. En toch is het exact wat we aankomende week hier op 538 gaan doen in 538 Stemmenjacht. We hebben daarin 8 koffers met 8 stemmen van bekende Nederlanders. En een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. En eigenlijk is het heel simpel. Heb je enig idee wie er verstopt zit qua stemmen in de koffer? Dan kun je opgeven via 538.nl. En kom je dan in de uitzending, hoef je maar 1 naam te noemen. En die naam kan je een prachtig geldbedrag opleveren. Meer details vind je op 538.nl en daar kun je ook alvast aanmelden voor 538 Stemmenjacht vanaf aankomende maandag dus. Hey, onderweg voor je, muziek van Mark Emmer. Ook het zomerse Hugo komt eraan. Dan is Carol T. en Bruno

Hugo op een 538. Je hoort het zomerse Jamaican. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Ik heb namelijk twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Eén van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou dus de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Stelling 1 deze ochtend is: je verhoogt de kans op verdrinking als je direct na het eten gaat zwemmen. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de F van 538. En stelling 2 is: het eten van junkfood kan je IQ en je geheugen beïnvloeden. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Is dat stelling 1? Je verhoogt de kans op verdrinking als je direct na het eten gaat zwemmen. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou nee, ik denk dat stelling 2 waar is. Het eten van junkfood kan je IQ en je geheugen beïnvloeden. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag welke van de twee is waar. Let me know via de app van 538. Stelling 1 of ga je toch voor stelling 2?

0: Harbour 538. Je hoorde niet nodig. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Je verhoogt de kans op verdrinking als je direct na het eten gaat zwemmen. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of denk je, nou, ik denk dat stelling 2 waar is. Het eten van junkfood kan je IQ en je geheugen beïnvloeden. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of toch stelling 2? Hoor je zometeen het antwoord, net zoals de nieuwste Davina Michel en Shakira.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu, bij Spar in de buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus,

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Hey, goedemorgen. Deze ochtend nog lokaal kans op wat mist. Als dat opklaart, komt er dan een mix van zon en wolken met alleen in het noorden nog kans op een bui. En dan de temperatuur vandaag 22 graden. Dus je weerupdate door de weg met flitsmeister met een hoop snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A7 richting Groningen bij Drachtigste Compagnie 169.8. De A15 dan richting Gorinchem bij Herwijnen 109.0. En op dezelfde weg richting Rotterdam bij Ridderkerk 71.9. De A17 dan vanaf Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. En ook op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren opgepast bij 16.4. Over het volledige overzicht check je de app van flitsmeister. 8:40, tijd voor de hoop. Van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
13: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Horen is vannacht een dode gevallen. Er zaten 4 mensen in de auto toen hij tegen het tankstation aanreed en in brand vloog. 2 inzittenden raakten gewond. Alarmcentrale Eurocross verwacht dat dit weekend al een paar mensen naar huis kunnen na het zware busongeluk in Zwitserland. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Zeker 8 zijn er inmiddels uit ontslagen. En in het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
14: 538, Kilian van Luit.
12: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans aan zijn kennisquiz. Eerst Tate McRae.

0: De pauze bij 538. Je hoorde het zomerset Magnetic. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 is... je verhoogt de kans op verdrinking als je direct na het eten gaat zwemmen. En stelling 2 is... na het eten van junkfood kan je IQ en je geheugen worden beïnvloed. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Coach, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat had jou redelijk vroeg wakker deze zaterdagochtend?
1: Ja, ik krijg straks mijn familie op bezoek, dus... Dan moet ik weer op tijd op zijn, hè?
0: Oh ja, dan moet je natuurlijk het hele huis aan kant maken en dat soort dingen, weet je wel.
1: Juist.
0: Taartje halen, dat soort dingen.
1: Ja, alles goed verzorgen, hè?
0: Lekker. Hey, is het een speciale gelegenheid waarom iedereen langskomt of gewoon even voor de gezelligheid?
1: Nee, ze komen voor de gezelligheid.
0: Nou, heb jij ook lekker voor elkaar? Dan moet je het hele huis opruimen voor eigenlijk helemaal niks.
1: Ja, nee. Ik vind het wel leuk, hoor. De kleinkinderen komen daarom, dus dat is helemaal... Helemaal geweldig.
0: Dat klinkt als een leuke zaterdag, jongen.
1: Ja, dus zeker weten.
0: Nou, lekker. Hey, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, je verhoogt de kans op verdrinking als je direct na het eten gaat zwemmen. En stelling 2 is, het eten van junkfood kan je IQ en je geheugen beïnvloeden. Aan jou de vraag, Coach, welke van de twee is waar?
1: Stelling 1.
0: Jij gaat voor stelling 1?
1: Ja.
0: Dan heb ik helaas slecht nieuws voor je. Het is niet goed.
1: Niet goed.
0: Nee, uit nieuw onderzoek blijkt dat wat op je bord ligt al binnen een paar dagen invloed heeft op je geheugen en je IQ-scores. Vooral junkfood blijkt verrassend veel sporen na te laten. 9 dagen na het eten van junkfood blijkt je namelijk minder goed informatie te kunnen opslaan, slechter te kunnen concentreren en je IQ wordt over het algemeen lager geschat dan de 9 dagen daarvoor.
1: Oké, dat is jammer.
0: Ja, helaas. Ja, en als je direct na het eten gaat zwemmen, heeft dat helemaal geen invloed. Dan verdrink je niet sneller of zo.
1: Probeer het de volgende keer beter.
0: Zo is het. Maar Coach, weet je, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus je bent wel gewoon het 538 slaapmasker, hoor.
1: Oké. Ik zou zeggen, veel succes en een hele fijne zaterdag.
0: Komt goed. Jij ook, Coach. Fijne dag.
1: Dank je.

0: 538. Je hoorde Die Die. Hey, en zometeen aan 9 gaan we eventjes een beetje mee terug naar de tijd dat je je 2 dagen ziek meldde. Omdat je vergeten was je Tamagotchi eten te geven. En ook de tijd dat je stiekem op LimeWire muziek zat te downloaden. Oftewel de 90s en de Zero's. Zometeen aan 9 de 90s en de Zero's top 538. Met de allerbeste platen ooit gemaakt uit die tijd. En dit komt eraan.
1: Zometeen in de 90s en Zero's top 5.

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Deze week in de bonus... AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: Een dode en 2 gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En dat was het nieuws op 538.
19: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen op dit moment, wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Even oppassen op de A15. Del richting Gorkum bij 109.0. A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.4. En ook oppassen op de A30 Barneveld richting Ede bij 16.4.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
20: De 538 Stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 1.
22: Heel slecht.
21: Weet jij al wie het is?
20: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
21: Druk op de knop in de 538-app.
20: De 90's en Zero's top 538.
21: Marnix Westhuis.
19: Hey, goedemorgen. De lekkerste start van je zaterdagochtend met de 90's en Zero's top 538. En zing.

0: NSYNC en Bye Bye Bye in 104. Goedemorgen. Zaterdagochtend, dit is 538. Vandaag nog één keer terugtellen naar de allerbeste hits uit de 90s en de Zero's. Dus van je eerste MSN-naam tot de ringtoon waar je net iets te veel geld voor betaalde. Zometeen onder andere de Destiny's Child. Daarin zat Beyoncé en zij wilde graag één keer iets aanraken in haar leven. En het antwoord is in ieder geval groter dan je denkt. Juist antwoord hoor je zo naar Cotton Eye Joe.
1: Top 538.
2: 103. 103.

0: keep on surviving.
1: Beyoncé wilde iets heel graag aanraken en het is echt waar groter dan dat je denkt.
2: Top 538.
1: Je hoorde Destiny's Child en Survivor op 102 in de 90's en Zero's top 538. En Destiny's Child, dat is de meidengroep waar Beyoncé ooit haar carrière mee is begonnen. Samen met Kenny Rowland en Michelle Williams. In 2001 waren die drie in Nederland voor een interview. En dat interview wordt op een gegeven moment gewoon best wel melig. Ze zitten elkaar een beetje aan te steken. Ze moeten om alles lachen. Totdat Beyoncé ineens vertelt waar ze opvallend serieus over is. Ze heeft namelijk al heel lang de wens om één bepaald dier van heel dichtbij mee te maken en dan niet kijken vanaf een afstandje, nee, echt aanraken. En als je nu denkt, nou, het gaat dan misschien over een hond, een paard, een dolfijn, of misschien wel een hamster, dan zit je ernaast. Nee, Beyoncé, die wil heel graag een walvis aanraken. Dat is een van haar lievelingsdieren sinds haar jeugd en die wilde ze heel graag aanraken. Ja, daar was ze bloedserieus over. Het is de 90's en Zero's top 538. Vandaag nog één keer terugtellen naar de nummer 1. Britney Spears hoor je zo meteen. Eerst Pearl Jam. Dit is Alive. Goedemorgen.

0: De 90's en Zero's top 538 met Massive Attack en Unfinished Sympathy. Hey, de een vindt het maar iets voor luie mensen. De ander is er juist heel erg blij mee, maar voor Direct, die je zo meteen gaat horen, zorgt het deze week bijna voor een verpest optreden. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000. Potverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Nu bij iWizz Optie.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: deals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
11: Kippie.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je

0: zitten.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
5: De 90's en Zero's top 538.
11: Head away, hoor je zo na Direct and Times Are Changing.
12: Radio 538. 98.

0: Positie 97 in de 90s en Zero's top 58. Jordan Hathaway, What is Love? Daarvoor nog direct met Times Are Changing. En Lisanne stuurt in de 58-app. Oh, zo'n prachtig nummer. Ik kan niet wachten om ze later dit jaar weer in Ahoy te zien. Ja, live is direct zo ontzettend goed. En liet ze deze week ook weer horen in de 58-ochtendshow bij Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur. Alleen ja, dat optreden deze week, dat was bijna gecanceld. Door een heel klein probleempje.
1: Ja, dat voelt een beetje gek, maar ze staan op een andere plaats bij ons in het pand. Omdat de studio hier tegenover, die is niet bereikbaar, de lift is kapot.
2: Ja.
1: En nou is het niet zo dat de heren van Direct slechte been zijn, maar er gaat zo verschrikkelijk veel apparatuur mee.
3: Ja, dus daarom een extra shout-out naar onze crew die hier al super vroeg is en altijd die boel hier komt klaarzetten. Ja. Dus wij hoeven eigenlijk alleen maar... Ja, we krijgen nog net geen lui om hier zo. Dus onze jongens, dankjewel. Big shout-out naar onze crew. Ja, zeker. Yeah.
0: Hoogtepunten daarvan te vinden op Instagram @538ochtend.

0: Daan de Munnik, de kaptein, deel 2.
1: Top 538.
0: Het is 538 op je zaterdagochtend. Tijd voor een bakje koffie misschien, als je gaat halen. Neem even een dubbele espresso voor mij, maar alsjeblieft. En over die koffie gesproken. Zonder koffie was de webcam misschien wel nooit bedacht. Want in 1993 werd namelijk een camera op een koffiepot gericht. Zodat je vanaf het bureau kon zien of er nog koffie in zat. Ja, het is ideaal voor luie mensen zoals ik. In 1993 scheelde weer een nutteloos loopje. En in datzelfde jaar kwam deze uit. Hoor je nu in de 90s en Zero's Top 538? De Four Non Blondes en What's Up?

0: Smoke weed every day.
1: Dr. Dre en Snoop Dogg, de next episode. Positie 93 in de 90s en Zero's top 58. Goedemorgen. Deze hele zaterdag nog één keer terugtellen naar de allerpopulairste hits uit de 90s en de Zero's. Hey, en één op de drie huishoudens maakte zich in de 90s hieraan schuldig. Waar het over gaat, hoor je zometeen. En deze hits zijn voor je onderweg.
2: Zometeen in de 90s en Zero's top.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer!
16: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuur.
22: Alcantara bekleding. En,
24: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
26: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
28: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
27: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
28: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
27: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
29: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
30: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
31: Bij Simpel hebben we groot nieuws.
0: Tongroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
10: Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en 2 gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En dat was het nieuws op 538.
12: Milk Inc. Zo, in de 90s en Zero's top 538. Eerst 538 verkeer met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens 8 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht Science Park. Een auto met pech daar zorgt voor 11 minuten vertraging. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dankjewel voor het doorgeven. Dit zijn de 3 meest gemelde. Even oppassen op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 108.0. A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.3. En ook oppassen op de A15 Del richting Gorkum bij 103.5.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
31: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
32: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
31: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
32: Maar die prachtige kleding dan?
31: Mijn favoriete designermerken.
32: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
23: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
33: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De 538. Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 1.
34: Heel slecht.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
5: Druk op de knop in de 538-app.
4: De 90's en Zero's top 538.
5: Marnix Westhuis.
12: Hey, goedemorgen. De start van je zaterdag met de allerlekkerste hits uit de 90's en de Zero's.

Cranberries. 538. Op 91 met Zombie. Inderdaad, vandaag nog één keer onderweg naar de nummer 1. We tellen het nog één keer dus af. Joh, en in de 90s, 1995... 1 op de 3 Nederlandse ouders maakten zich hier nog schuldig aan. En misschien dat het bij jou thuis ook wel is gebeurd. Waar dit over gaat, dat hoor je zo meteen in de 90s en Zeros Top 538. Ook Sickness, extra.

0: op de drie Nederlandse ouders deed dit in de jaren 90. En een hele grote kans dat je dit nu een stuk minder vaak voorbij ziet komen.
1: Top 538.
0: Waar denk je dat dit over gaat? Denk er even over na. Ik zal je helpen. Het gaat niet over roken. Het gaat ook niet om autorijden zonder rijbewijs. Dat werd in de jaren 90 volgens mij ook veel meer gedaan dan nu. Nee, het gaat over vernoemen. Dus dezelfde naam hebben als bijvoorbeeld je opa, je oma of vader, moeder of een kleine knipoog daaraan. Dat gebeurde zo vaak in de 90s. Klein onderzoekje uit 1995. 1 op de 3 kreeg een vernoeming destijds. Ik kom zelf uit 98 en ik val er niet onder. Nee, mijn ouders zagen in 1998 een schaatser op tv, Marnix ten Kortenaar. En blijkbaar dachten ze, nou, dat is een leuke naam. Die kiezen we. En de hit die je net hoorde in de lijst, die is wel vernoemd naar een object uit de ruimte. Cygnus X, de Superstring op plek 89. De 90s in Zero's Top 538 met Daft Punk voor je onderweg. The Plain White Tees, Hey There Delilah op 88.

0: Een van de grootste namen uit de housemuziek. Je hoorde Daft Punk en One More Time. Op 87 in de 90s en Zero's Top 538. Within Temptation is voor je onderweg. En komende week jouw kans op deze tickets.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
3: Hoi, met Emma.
2: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: Plus streamers. Alle info op 538.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Met een Bouwgarant.
4: Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Nu bij New York Pizza.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: The 90s and Zero's top 538.
21: Winning Temptation. Hoor je naar Usher en Yeah op

0: William Temptation en Ice Queen op positie 85 in de 90s en Zero's top 58. Deze zaterdag geniet je een extra bonusdagje van het allerlekkerste uit de 90s en de Zero's. En iedere woensdagochtend rond 10:15, dan kun je genieten van de mop van Arie. Van Café de Amstel uit Amsterdam in de 58 ochtendshow. En Arie, joh, die vertelt al zo lang moppen, die kent er ook zoveel. En gelukkig heeft hij er ook nog eentje liggen uit de 90s.
1: Maar de jaren 90, daar zitten we een beetje in. Had je nog de praatpaal en alles. En, ja. En wat is het nou? Een kerel rijdt in een trabantje op de snelweg.
2: Oh.
1: En die ziet op een gegeven moment een hele grote, dikke Mercedes staan. Met zijn motorkap open. Dus hij denkt, gaat die man helpen. Dus die gaat op de vlucht ook. Die rijdt een stukje naar achteren toe. Hij zegt, meneer, wat is er in de hand? Hij zegt, ja, wat is er in de hand? Hij zegt, staan niet voor lul hier. Hij zegt, ja, dat doet het niet meer. Hij zegt, heb je de ANWB al gebeld? Hij zegt, ANWB gebeld? Hij zegt, maar een gepraatpaal te vinden hier. Hij zegt, wacht even, ga ik voor u bellen. Ik denk, het zal er niet, het trabantje bellen. En die gaat bellen. Hij zegt, ik ken een half uurtje duren, maar ze zijn onderweg. Willen we drinken? Willen we drinken? Hij zegt, man, wat moet je nou wat drinken? Hij zegt, wacht even, achterklepje open. Koelkastje, geeft hij mij wat te drinken. Hij zegt, redt u het zo of wil u wat eten ook? Hij zegt, ga nou uit hoor. Hij trekt een laadje open, smeert een broodje voor hem en geeft hij hem. Hij zegt, nou, ik word er helemaal gek van. En die kerel met die Mercedes, die komt bij die dealer. Hij zegt, alles inbouwen wat je maar inbouwen kan. Dan staan we een tafel lul. Met een of andere kerel met een trabantje. Hij zegt, ga maar niet meer gebeuren. Nou goed, gaat maanden overheen. Rijdt die kerel met die Mercedes op de snelweg. Ziet hij de trabantje staan op de vluchtstrook. Zootje stoom, jongen, water langs de ramen. Hij denkt, dat is die man. Dus hij stopt en rent er naartoe, tikt op het raam. Hij zegt, meneer, ik ben die man van die Mercedes die u toen geholpen hebt. Hij zegt, geef je even twee tellen, sta even te douchen.
0: Tim Vriend, Niels en Florentien hoor je maandagochtend weer met de 58 ochtendshow vanaf 6 uur. En Chesto is voor je onderweg in de 90s en Zero, top 58. Eerst Cher, dit is Believe 84.

0: DJ Chesto in Traffic.
1: Vanaf komende week terug. De 538 Stemmenjacht.
0: 100.000 euro. Dat is heel veel geld. Tenminste, ja, ik denk trouwens als je het aan Chesto vraagt, dat hij zegt, ah joh, klein geld. Ja, die verdient zoveel geld met dat draaien. Goed. Hij is ook heel goed, hè, dan verdien je het ook. Maar 100.000 euro, ja, jij maakt er kans op in de 538 Stemmenjacht. De allerspannendste zoektocht van Nederland gaat maandag weer van start. En dus jouw kans op een geldbedrag uit die prijzenpot van 100.000 euro. Aanmelden, super makkelijk en snel via 538.nl of via de gratis app van 538. En als je jezelf aanmeldt, je kan ook alvast oefenen met een paar stemmen. Zodat je nog beter voorbereid om potentieel te winnen in de 538 Stemmenjacht. Hoe relaxed is dat? Je doet het in de gratis app van 538. Succes alvast. En wie weet speel je vanaf maandag wel mee met de 538 Stemmenjacht. De 90's en Zero's op 538 met nu Overcome. Even now.

0: 538.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
5: Kippie.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk, daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus, ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag, waarop de trein was gebotst, en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond, een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En dat was het nieuws op 538.
23: Bart Test on the move voor je zo in de 90s en Zero's top 538. Eerst 538 verkeer. Dit zijn de 3 grootste vertragingen. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij De Hocht, 16 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij De Grens, 13 minuten. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Den Dolder, 21 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij 72,6. A15 Del richting Gorkum 103,5. En ook oppassen op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1+1 gratis. BC.

0: onderscheiden van kippie. Zoals de tortillarol. Lekker,
1: kippie.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: De 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 1.
6: Heel slecht.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
5: Druk op de knop in de 538-app.
4: De 90s en Zero's top 538.
5: Marnix Westhuis.
7: Hey, goedemorgen. Onderweg naar de lunch met de meest gestemde hits uit de 90s en de Zero's.

Dreams en Let Me Entertain You. 90's and Zero's. Top 538. Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend. Onderweg naar de lunch. En onderweg naar de allermeest gestemde 538-hit uit de 90's en de Zero's. Dankjewel nog voor je stem. Je hoort zometeen een hit. Die staat op de stemlijst van Bianca. Komt uit 2008. En in dat jaar 2008 deden bijna 3000 mensen op 21 verschillende plekken over de hele wereld precies hetzelfde. En terwijl ze dat deden, pakten ze een wereldrecord. Maar ja, wat waren ze dan aan het doen? Nou, geen zorgen. Kinderen mogen het ook horen. En het juiste antwoord hoor je zo. Nou, Whitney Houston.

Dr. Alban, It's My Life, positie 77. Hey, en dit wereldrecord, dat komt uit de laatste jaren van de Zero's. In 2008 speelden er bijna 3000 mensen tegelijkertijd hetzelfde bordspelletje Monopoly. Op 21 verschillende plekken over de hele wereld. En dat werd dus een wereldrecord. Maar dat Monopoly, dat blijft ook een bijzonder spel, toch? Hey, je koopt één straat en 5 minuten later staan er opeens 4 huizen en een hotel. Hey. Daar hebben ze nog geen last van de woningnood, om het maar zo te zeggen. Monopoly, ja, kan ik trouwens ook alleen maar meedoen als ik weet dat ik ga winnen. Ik wil het autootje altijd zijn. En anders kan ik ook niet winnen. Jij, heel dom bijgeloof is dat. Hey, goedemorgen. Marnix hier, de 90s en Zero's. Top 5, 3, 8. Marco Borsato, zometeen naar deze 2008. Kings van Lee.

0: Gato en dromen zijn bedrog. De 90s en Zero's top 538 gaat zometeen verder met DJ Sean. En vanaf maandag jouw kans op keiharde cash.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmen.
0: Borsato en dromen zijn bedrog. De 90s en Zero's top 538 gaat zometeen verder met DJ Sean. En vanaf maandag jouw kans op keiharde cash.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf

0: eigen microgroente. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 15.000. Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh, wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk. Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
16: Op zaken.

in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

later. Want de producer van deze hit, Rich Harrison, die zat behoorlijk brak in de studio toen hij aan Crazy in Love moest gaan werken. Beyoncé die liep toevallig langs en die hoorde deze beat met die super herkenbare blazers. En die zei, joh, weet je wat? Dit gaan we doen. Je hebt een paar uur brak of niet. En daar kwam dus uiteindelijk deze uit. Crazy in Love, Jay-Z en Beyoncé in de 538 90's Top 538. Delirium, hoor je zo meteen. Naar YouTube, dit is One.

0: Back 71 in de 90s en Zero's. Top 58. Delirium en Silence.
1: Met 58 daar. De streamers.
0: Hey, heb jij zin in een feestje volgende week zaterdag? De streamers vieren dan namelijk hun 5-jarig jubileum. Al 5 jaar lang de streamers. En dat willen ze graag met jou gaan vieren in de Ziggo Dome in Amsterdam. En vanaf maandag maak je hier bij 58. Ja, waar ook anders. Kans een week lang op die tickets. Dus jij en een plus 1 feesten in de Ziggo Dome bij het jubileum van de streamers. En dan ga je daar ook Guus Meeuwis. Ja, ook een van de streamers. En mede door jouw stem is hij terechtgekomen in de 90s en Zero's top 58. Je hoort hem nu op plek 70.

0: Radio 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
11: Alle verf super voordelig.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: De vijf mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelt er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor 5 wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. En dat was het nieuws op 538.
10: MCM'er zo in de 90s en Zero's top 538. Eerst 538 verkeer. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Ongeval zorgt daar voor 28 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. Door grenscontrole 13 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook bij de grens 14 minuten vertraging.
11: En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
12: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding. En,
18: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: De 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 1.
23: Heel slecht.
22: Weet jij al wie het is?
7: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app.

0: het wel hoor. Start van je zaterdagmiddag. Zomination Kernkraft 400 op 67.
1: Top 538.
2: Yes, goedemiddag. De start van je zaterdagmiddag. 538 en de allerbeste hits uit de 90s en de Zero's. Nog één keer aftellen naar de nummer 1. Iets voor 6 uur hoor je de ontknoping hier bij Radio 538. En Martijn die heeft de radiostudio dit weekend even ingereld voor de fiets.
0: Oh.
2: Hij is dol op wielrennen. Hij is heel sexy, altijd zo'n boomer in zo'n lekker strak pakkie. Maar ik zou je ook dolgraag willen vertellen, dat hoor ik echt weten als zijn radiovriendin, waar hij aan het fietsen is, maar ik heb geen flauw idee. Hij zei ook de hele tijd van, ja, ik ga fietsen ergens in het buitenland. Dus hij weet het volgens mij zelf ook niet. Maar Marnix, jij bent er gezellig bij dit weekend.
0: Ja joh, en Martijn op de fietstocht. En ja, wij dan in dat geval de muziektocht van de 90s en Zero's. Ja, wij weten wel waar het is. Ja, Radio 538, wel anders natuurlijk. Hey Joel, het duurt maar 50 seconden. En ik denk dat niemand dit durft als het aan je gevraagd wordt.
2: Oh.
0: En het duurt echt maar 50 seconden. Het is zeg maar, voor je te weten is het zo voorbij.
2: Oh.
0: Waar het over gaat, je hoort het zometeen bij 538 in de 90 Zero's Top 538. Eerst Michael Jackson, Black or White, op positie 66.

0: Eminem en Stan op 65.
1: Top 538.
2: Hey, goedemiddag, Marnix en Julia hier. 538, de 90s Zero's. You? Zou jij ooit durven skydiven?
0: Skydiven, dat is in zo'n buis toch? Of, in, nee, of uit een vliegtuig,
2: nee,
0: bedoel je?
2: In dit geval vanuit een vliegtuig.
0: Oh ja, dat is echt mijn grootste droom, maar ik ben veel te pussy, joh. Dat durf ik niet. Dat vind ik zo eng, maar zo vet als je dat durft.
2: Het is wel je grootste droom, maar je gaat het nooit doen.
0: Ja.
2: Oh, dat is zonde. Dan loop je voor altijd met zo'n droom rond.
0: Ja, misschien later een keertje, als ik wat stoerder ben. Maar nu ben ik nog een beetje te pushy daarvoor.
2: Ik mag sowieso niks zeggen. Ik bedoel, ik heb een vriendin die woont op 12 hoog. En als ik dan al naar beneden kijk, dan denk ik...
0: Ik heb
2: niet per se hoogtevrees. Maar op het moment dat je dan eenmaal hoog bent, dan krijgt mijn hoofd kortsluiting. Dan wil ik, eigenlijk gewoon kruipend naar de voordeur gaan, zonder naar beneden te kijken. Ayu, vraag waarom. Eminem Dido Stan komt uit 2000. En in dat jaar een bizar wereldrecord is daar gezet. Er is een Japanner, die is uit een vliegtuig gesprongen. Ongeveer 3 kilometer hoogte. Dus voor jouw beeld, dat is 30 keer de Adamtoren.
0: Oh,
2: zo hoog.
0: Oh ja, nou weet ik het. Ja.
2: Maar die sprong dus naar beneden zonder parachute. Zeg maar, die jeette die eerst naar beneden. En daarna sprong hij er dus achteraan. En toen moest hij in de lucht, 50 seconden heeft hij dan gedaan, die parachute vallen.
0: Ja, dag.
2: En dat was het wereldrecord. Daar heeft hij dus het wereldrecord mee gezet. 50 seconden vrije val. Op die manier heeft hij geskydived.
0: Oh my god. Maar mijn grootste nachtmerrie van dat hele skydiven is ook zeg maar dat die parachutetouwen door de war gaan. Dat er allemaal knopen in komen en zo. Maar als je eerst die parachute naar beneden flikkert, zie je nog maar knooploos zeg maar beneden te komen.
2: Nog een reden om het niet te doen.
0: Nee.
2: Maar goed, aan de andere kant, Giel. Als je naar de kermis gaat, moet je ook altijd in je achterhoofd houden. Ethics is altijd veilig. Maar alles wordt gecheckt bij parachute ook.
0: Ja.
2: Nou, ik hoop dat we ergens deze jaren jou nog kunnen gaan zien skydiven. Hey, goedemiddag, het is 538 90 Zero's, top 538. Ace of Base hoor je zo meteen naar Last Go and Something.

0: associaties van Julia bij basisschool. En heb jij minimaal 6 woorden goed? Scoor je prijzen.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
6: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: bij Bol.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl. Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit.

0: tijd vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: '90s en Zero's top 538. Met Coldplay voor je onderweg naar Pitbull op 62.
4: Radio 538.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: En Clarks hoorde je op plek 61. Waar denk jij aan bij het woord basisschool?
1: Top 538.
2: Want vandaag in 10 tegen 1... de eerste 10 associaties van Julia in het thema basisschool. En waarom nou basisschool? Nou, Julia en Marnix hier. Wij zijn allebei geboren in 1998. Dus ja, onze 90's, ja, scheid, pis en luiers. Ja, komen niet heel ver mee qua associaties. Maar wel allebei de basisschool. En daarom kun jij een beetje te ontrafelen welke 10 woorden Julia gelijk in haar opspringt bij het woord basisschool.
0: Ja, raad jij er 6 van de 10, dan win jij dus het 538 Tosti-ijzer. Wil je nou meespelen? Heel simpel. Het woordje 10 appen naar de app van Radio 538.
2: Super makkelijk. Kost je minder dan 2 minuten. En wie weet scoor je het 538 Tosti-ijzer. En die wil je hebben. 90's, top 538. DJ Paul Elstak. Hoor je.
0: Jongen. 60.

0: De 90s en Zero's top 50 met Britney Spears en Oops, I Did It Again op 59.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij...
2: 10 tegen 1.
1: Ja, waar denk jij aan bij het woord basisschool?
0: Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Weet jij 6 van de 10 woorden te raden waar Julia aan denkt bij het woord basisschool? Marije, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anne-Marije.
0: Anne-Marije, hoe kijk jij terug op de basisschool?
3: Ja, ik heb een hele fantastische tijd gehad op de basisschool.
1: En je hebt nu toch ook 2 kids bij je zitten die ook momenteel op de basisschool zitten?
3: Ja. Een dochter van, nu in groep 8 en de jongste dochter groep 4.
1: Oh, dat is top. Maar ik ben wel benieuwd, zeg maar, want ik denk dat de basisschool uit mijn tijd, dan klink ik ook ineens heel oud, ik ben gewoon 27. Maar ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen toen en nu.
3: Ja, ik merk daar ook wel verschil in, ja.
1: Ja?
0: Waar merk je dat verschil in?
3: Nou ja, wij moesten echt alles schrijven en nu gaat er veel meer digitaal.
0: Oh, dus het typen. Jouw kinderen kunnen wel gewoon nog schrijven, toch?
3: Ja, zeker. Okay. Want dat moeten ze bij ons thuis. Maar ja, dan gaat het veel meer digitaal. Het is geen ouderwets rapport meer zoals wij dat vroeger hadden. Maar dat is allemaal online, gaat dat nu.
1: Nou, ik ben benieuwd dan of het jou gaat helpen. 6 associaties zijn jou de vraag om te raden in 1 minuut. Ben je er klaar voor?
3: Zeker weten.
1: Oké, daar gaan we. Let's go.
3: Kamp van groep 8.
1: Oeh, goeie. Nee, staat er niet tussen.
3: Diddelblaadjes.
1: Oh, mijn allerlievelings. Nee, staat er ook niet tussen.
3: Knikkers.
1: Nee.
3: Buitenspelen.
1: Ja.
3: Gelpennen.
1: Ja. Lekkende gelpennen, absoluut.
3: Ja. Flippo's.
1: Nee.
3: Vriendenboekjes.
1: Oh, dat was ook leuk. Nee, staat er ook niet in.
3: Spreekbeurt.
1: Nee.
3: Musical.
1: Nee. Wat deed je als je jarig was?
3: Verjaardag vieren.
1: Ja, trakteren.
3: Trakteren, ja. Musical, groep 8. Potloden. Wat deden we? Buitenspelen. Altijd met van die ouderwetse karren. Die buitenspeelkarren.
1: Nee. En waar gaf de juf les op?
3: Ja, op een schoolbord.
1: Ja, krijtbord. Heerlijk, lekker met die nagels krassen.
3: Ja, oh ja. En dan die sponsen van die krijtbord uitkloppen buiten. Of met een lineaal er tegen.
1: Oh.
3: Het zijn er geen 6.
1: Oh. Maar je was echt goed. Er zijn allemaal herinneringen naar boven gekomen waarvan ik niet meer wist dat ze bestonden. Ik voel je echt goed. Zo'n vriendenboekje, hé. Dat was ook top.
3: Zeker. Die zijn er nog steeds, hè. Mijn kinderen hebben ze ook nog steeds.
1: Oh, wat leuk, joh. Dat je dan zo'n pasfotootje van jezelf erin plakt en zo.
3: Ja. Yeah.
1: Echt leuk. Hé, ik had nog als foute antwoord kneedgum.
3: Oh ja, hebben ze ook nog steeds.
1: Taakjes doen. Zeg maar, wij moesten altijd, we hadden een takenlijstje per dag en dan mochten we dan afkruisen als je je taakje had gedaan. We hadden ook bureaus met kleurtjes en dat was dan gebaseerd op je lengte. En dan had je volgens mij iets van roze, groen en geel. En ik had altijd roze, want ik was super lang, al best wel vroeg. Klassenbeurt. Ik weet niet of je dat ook kende. Per week.
3: Ja, dat hebben ze ook nu nog, inderdaad.
1: En dan moest je vegen en zo. Luizencontrole.
3: Ja, dat was ook inderdaad een
1: arme,
3: goeie.
1: Arme ouders. En als laatste had ik nog schoolmelk.
3: Oh ja, nee, dat bestaat echt niet meer.
1: Nee?
0: Gelukkig dat is was er niet te zijn. Nee. Anne-Marije, dankjewel voor het meespelen. Dankjewel voor je poging. Geniet van je zaterdag en geniet ook van de allerlekkerste hits uit de 90s en de Zero's.
3: Gaan we doen, dankjewel.
0: Fijne zaterdag.
3: Doei.

0: Metallica. Nothing Else Matters in de 90s en Zero's top 538 op plek 58. En deze hits zijn voor je onderweg.
1: Zometeen in de 90s en Zero's

0: Radio 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glad.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
12: Nieuws. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is niet ja. Van Jumbo.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 538 Nieuws.
16: 1 uur.
17: De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. De groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. De eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan 40 miljoen euro. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. Politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op. En dat was het nieuws op 538.
18: Binnen nu in 2 minuten Aqua, Barbie Girl in de 90s en Zero's top 538. Eerst 538 verkeer. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 12 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen bij Markiezaad 17 minuten. En de A76 alleen richting Keulen bij de Duitse grens 14 minuten.
19: En de flitsers die check je in de app van Flitsmeister.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
23: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: De 538 Stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 1.
26: Heel slecht.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel vanaf maandag mee in de jacht op 100.000 euro.
25: Druk op de knop in de 538-app.
24: De 90's en Zero's top 538.
25: Marnix en Julia.
18: Hey, goedemiddag. Onderweg naar de populairste hit uit de 90's en de Zero's. De Rembrandts voor je onderweg naar Aqua en Barbie Girl 57.
27: Radio 538.
28: Hiya, Barbie.

0: Rembrandt en I'll Be There For You, plek 56.
1: Ja, dat is echt het ultieme favoriete lied van Martijn Lagrouw, hè? De Rembrandts, I'll Be There For You. Hij vindt dat echt altijd, als we dat draaien, gaat hij dat knijterhard opzetten hier in de studio. En ik vind het stiekem helemaal niet zo'n heel leuk liedje. Dus dat is altijd allemaal... Maar die daarvoor, daarentegen, ja, Aqua, Barbie Girl... Dat is wel weer een van mijn favorieten.
0: Jij hebt letterlijk dat hele liedje van Aqua Barbecue van A tot Z gezongen.
1: Ja, maar ik moet het ook wel kennen. Want ik vroeger op de basisschool, toen hadden we met carnaval zo'n A4'tje langs het klaslokaal hangen. En daar kon je dan intekenen voor een optreden op carnaval. Kon je dan gaan zingen. En iedereen vond dat awkward. Dus ik ging in groepen. Maar ik was vroeger altijd heel zelfverzekerd. Ik dacht echt dat ik een superster was. Dus ik ging in mijn eentje mezelf intekenen om Aqua Barbie Girl te zingen op het podium voor de basisschool, in de gymzaal, voor de hele school. Dat moet echt afschuwelijk zijn geweest.
0: Waarom?
1: Nou ja, het was niet top, zeg maar.
0: Nee. Zijn niet even een klein stukje nu...
1: Nee, dankjewel. Nee, dankjewel. Dan gaan we de mensen echt niet aan doen, nee. Achteraf gezien had ik beter de vent kunnen zijn.
0: Come on, Barbie, let's go party. Shaggy, hoor je nu?
2: Top 538.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do. Say

0: Freedom van de blauwe mannetjes, Eiffel 65 Blue. Niet te verwarren met de Smurf, hè, verduidelijk. Nee, die videoclip van Eiffel 65 Blue, hè, dat met al die blauwe aliens. Daarom het anthem van de blauwe mannetjes.
1: Welkom, Marnix en Julia hier om samen het weekend te vieren met de beste muziek uit de 90s en de Zero's. Zometeen hoor je Pink. Get the party started. Komt eraan naar de Red Hot Chili Peppers. Dit is Under the Bridge, nu op plek 53.

0: Plek 52 is voor Pink en Get the Party Started.
1: Zometeen kan je opkomen voor jouw stad of jouw dorp. Ja, want we gaan even in kaart, letterlijk in kaart brengen waar vandaan jij luistert.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Flemming.
2: Hey Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
4: Hallo, Snelle hier.
5: Hoi, met Emma.
6: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
0: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: de streamers tot in de Ziggo Dome.
1: De streamers. Alle info op 538.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring-uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister fietsen.

0: bereid je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ga je bouwen of verbouwen?

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: De 90s en Zero's top 538.
3: Jay-Z en Linkin Park hoor je zo na PPK.

0: Jay-Z, Linkin Park, Nam op 50.
1: Top 538.
0: En dat betekent dat we zijn beland bij de 50 allerlekkerste, meest gestemde hits uit de 90s en Zero's Top 50. Dankjewel nog voor het stemmen. Goedemiddag, Marnix en Julia hier. Yo, hi.
2: Hi.
0: Yo, ik heb een vraag. Ik ben al 8 jaar samen met mijn vriendin en er is nog geen jaar geweest waarbij ik me nooit heb verbaasd wat er uit een vrouwentas komt. Zeg maar, daar past zoveel in.
2: Oh, tell me about it. En maar goed dat ik hem niet ga omkeren, want dan zijn we tot 6 uur bezig.
0: Ik ben verbaasd, er komt net gewoon een hele landkaart uit jouw tasje.
2: Ja, maar ik ben echt super slecht in Google Maps en zo. Ja, nog slechter trouwens in een fysieke kaart. Maar ik heb altijd even een landkaart bij me, ja.
0: Dat komt gewoon, dat is echt...
2: Ik kan hem wel even uitleggen.
0: Gigantisch. Ja, daar zijn we nog een uur bezig.
2: Ja, oh, wacht. Hij is echt enorm. Ik heb de landkaart van Europa. Kijk. Dat is toch handig?
0: Maar waarom heb je dit in je tas gestopt, Jules?
2: Ja, als ik weg kwijt ben, naar het stappen. Dan pak ik die kaart er even bij. Dan moet ik even kijken hoe ik naar huis moet.
0: De landkaart van Europa.
2: Ja.
0: Ga jij stappen ergens in Polen of zo? Dat je de landkaart van Europa nodig hebt?
2: Je weet het nooit. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk. Ik heb die kaart dus nu bij me. Ik vind het wel even leuk om letterlijk in kaart te brengen waar vandaan jij aan het luisteren bent naar deze 90s en Zero's lijst. Want we krijgen echt berichtjes binnen. Walter luistert vanaf Terschelling. Ruud vanuit Geeuwenbrug. Heb ik überhaupt nog nooit van gehoord, sorry. Weet je, Dennis uit Utrecht. Dus die kan ik al lekker afkruisen op mijn kaartje. Maar ik vind het wel leuk als jij even via een audioberichtje deze kant op wil sturen waar vandaan je aan het genieten bent van de lijst. Dan ga ik dat zometeen even afstrepen op mijn kaart. En dan kunnen we een beetje, nou ja, de luisteraarlandkaart van 538 in kaart brengen.
0: Of wat goed, dus als je jezelf op de kaart wil zetten en de plek waar je luistert, dan open je de gratis app van 538, druk je op dat WhatsApp-icoontje.
2: Ja, en dan
0: spreek je in.
2: Ja, eventjes je naam en waar vandaan je luistert.
0: Nou, super makkelijk. Kind kan er vast doen.
2: Ja, toch?
0: Laat het weten in de gratis app van 538. Waar luister je nu naar de 90s en Zero's Top 538? Hoor je ze met Gala, Freed from Desire. En eerst Adele, Make You Feel My Love op 49.

0: 47, Anouk en Girl. 90's and Zero's. Top 538. Marco Borsato ga je zo meteen horen in de 90's and Zero's Top 538. En je moet weten, hier in de studio van Radio 538, daar ligt een gigantische landkaart.
1: Ik ben hem even aan het ontvouwen, hoor.
0: Ja, maar hij is net uitgevouwen uit de kleine tas van Julia van Rijendam.
1: Ja, ik heb altijd even een landkaart bij me. Voor als ik de weg kwijtraak na het stappen of zo, dan kan ik even die kaart openklappen en dan weet ik waar ik woon.
0: Ja, maar dat ding is zo groot. Ik denk als je hem bij een studentenkamer neerhangt, dat ze nog meer privacy hebben dan een normaal gordijn. Dat is krankzinnig.
1: Ja, is enorm. En ik dacht van, nou, als ik toch een landkaart voor me heb, vind ik het wel even leuk om in kaart te brengen waar vandaan jij op dit moment aan het luisteren bent naar de 90's and Zero's lijst. Dus wil je even een audioberichtje deze kant op sturen? Heel hard even je naam gillen en waar vandaan je luistert. En dan ga ik even afkruisen op mijn landkaart waar je dus aan het luisteren bent. Dan hebben we zo meteen een hele volle landkaart en weten we precies waar iedereen aan het luisteren is. Dat is toch leuk?
0: Ja, en jij bent hier blijkbaar heel goed in, want je gebruikt die kaart vaker. Ik ga hem nu starten. We gaan iedereen laten horen die incheckt. En jij gaat dus aankruisen waar geluisterd wordt?
1: Ik ga het proberen. Ik ben supergoed in topografie.
0: Nou, succes. Dit is Martin.
2: Ja, Martin Leemans uit Stade, Duitsland.
1: Oh ja, Duitsland.
0: Oké, ja, die gaan we afstrepen.
1: Ja, check.
0: Linda.
3: Hey, nou, ik luister vanuit Heerde.
1: Heerde?
3: Dicht bij Zwolle, dicht bij Apeldoorn. In het midden, Heerde.
0: Ik zie dat het kruisje staat. Gaan we gelijk door naar Yvonne.
4: Hey Jul, ik luister vanuit Monster. Dat is een piepklein dorpje in Zuid-Holland.
1: Ja.
4: Vlakbij Kijkduin en Den Haag.
1: Weet ik, ben ooit geweest. Ja, leuk, check.
0: Gert-Jan.
5: Mijn naam is Gert-Jan en ik luister vanuit Stockholm, Zweden.
1: Ja, die kennen we.
0: Dat is maar goed, dan een kaart van Europa. Zweden, ja. We gaan alle kanten op.
1: Ja.
0: Is dit Nederland of buitenland?
6: Goed uit Tilburg.
1: Tilburg, mooie stad.
0: Ja, je hebt hem getekend?
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we door naar Bas.
7: Goedemorgen vanuit West Grove, Pennsylvania in Amerika.
1: Oh, Amerika! Oh, dat moet ik even opslaan hoor.
7: Zero's en 90's.
1: Oh ja, oh, Amerika, got it.
0: Want er staat ook alles op die kaart, hè, van. Nou, Rowena.
1: Oh wacht, dit was Europa, dus Amerika staat er natuurlijk niet op.
8: Ik ben Kapelle in Zeeland. Goedjes, Rowena.
1: Zeeland, check.
0: Oké, laatste Jul.
1: Ja.
9: Alex en Betty zijn onderweg vanuit Kroatië richting Nederland. En we rijden nu in München. Vandaar luisteren wij naar 538.
1: Dat zijn er drie in één.
0: Zo.
1: Hoppa, nou, Kroatië, München. Hey, we zijn een aardig stukje gekomen. Er zijn ook heel veel audioberichtjes binnengekomen. Dank je wel daarvoor. En superleuk dat je luistert naar de lijst.
0: Waar je nu Marco Borsato gaat horen met Dochters. Staat op plek 46.

0: Radio 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Die banaan.
4: Naar Jumbo.
3: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Van Amsterdam en Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. En dat was het nieuws op 538.
5: Binnen nu een minuut uit je plaat gaan met Charlie Lonois en Mental Tio. Eerst 538 verkeer. Er is een vertraging gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij de Schiphol-tunnel. Ongeval gebeurt daardoor nu 11 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij Barendrecht 12 minuten vertraging. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen bij Hogeheide 23 minuten vertraging.
6: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De 538 Stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 1.
15: Heel slecht.
14: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
14: Druk op de knop in de 538-app.
2: De 90s en Zero's top 538.
14: Marnix en Julia.
5: Hey, goedemiddag. Onderweg naar de nummer 1 uit de lijst. En dat doe je al hakkend met Charlie Lonois en Mental Tio.

0: Nirvana. Smells Like Teen Spirit, de 58. 90's and Zero's op 44.
1: Van wie denk jij dat deze stem is?
2: Volgens mij, ik snap het. Ik snap die rol, volgens mij. Ik wil het heel graag spelen.
3: Vanaf komende week terug. De 538 Stemmenjacht.
0: Dat is zo ongelooflijk moeilijk, hè? Een stem raden als je het maar zo kort hoort. En dan hoor je en denk je, oh, puntje van je tong. Dat heb ik ook met deze.
1: Ja, ik vond hem voor het eerst goed te doen.
0: Het is een van de stemmen waarmee je nu al kunt oefenen voor de 538 Stemmenjacht. Maandag gaan we van start. 538 Stemmenjacht is misschien wel de spannendste zoektocht van Nederland. De zoektocht naar keiharde cash. Een prijzenpot van 100.000 euro. En jij maakt er kans op.
1: Zeker. En als je dus denkt, hey, wacht even, ik wil dus alvast even oefenen. Dat kan dus in de app van Radio 538.
0: Is ook dezelfde plek waar je trouwens aan kunt melden. Dus je kunt alvast oefenen. En als je je daarna, waarschijnlijk dat lukt jou namelijk dat oefenen, dan meld je jezelf daarna aan. En wie weet speel je dan vanaf maandag wel mee met de 538 Stemjacht. En als je dan dus weet te raden welke stem in die gouden koffer zit, dus dan gaat het pas om de keiharde cash, dan scoor je dat geldbedrag. 538.nl, wie weet speel je vanaf maandag mee met de Stemmenjacht en ben jij de volgende winnaar. Je bent sowieso trouwens een winnaar, want je luistert naar 538, de 90's en Zero's top 538. LSDJ, DJ Jurgen Zona, Sophie Alice Baxter.

0: Celine Dion en My Heart Will Go On op plek 40 in de 90s en Zero's top 538.
1: Ja, ik vind het echt prachtig, maar jij vindt het echt helemaal niks.
0: Nee, ik vind het ook prachtig, maar dan voor de uitvaart top 538.
1: Ja, nee, ik vind het echt, ik heb meteen weer helemaal zin om die film te kijken, heerlijk.
0: Oh, de Titanic natuurlijk.
1: Ja,
0: is het van. Ja. Ik heb die film denk ik 1 keer gezien. En dat is zo lang geleden dat... Nee, hoeft mij niet.
1: Aanrader.
0: Het is veel te zwijmelig.
1: Nee,
0: ik heb helemaal deze week in kader van de Nines and Zeros... heb ik Harry Potter gebinged. Dat is natuurlijk ook helemaal in die... Dat zijn meer mijn kind of films.
1: Ja, maar die zijn pas oud.
0: Ja. Nou, hey, we gaan dus zo een spel spelen. In het weekend van 538 spelen we namelijk standaard om 3:10. 3:10, sorry. Wie kent quiz? Dus wie kent de quiz die niet gaat over het weekend... maar juist, ja, wie kent...
1: Ja, 5 vragen in totaal. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je nou meespelen? Heb het woord...
0: Dat is natuurlijk ook helemaal in die... Dat zijn meer mijn kind of films.
1: Ja, maar die zijn pas oud.
0: Ja. Nou, hey, we gaan dus zo een spel spelen. In het weekend van 538 spelen we namelijk standaard om 3:10. 3:10, sorry.

0: alleen maar de juiste stem te halen. De 538 Stemmenjacht. 8 koffers, 8 stemmen. En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Doe mee en meld je nu aan. Druk nu snel op de knop in de 538-app.
1: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor

0: €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
1: Simyo. Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De 90's en Zero's top 538. Met de Goo Goo Dolls binnen nu en 4 minuten na Justin Bieber.

0: De 90s en Zero's top 538. Jordan, de Goo Goo Dolls, Iris op 38.
1: De Weekend Quiz.
0: In het weekend van 538 spelen wij de Weekend Quiz met jou. Een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend.
2: Vijf vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak jij 50 euro.
0: Nick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey. Irene.
4: Yes, goedemiddag.
2: Goedemiddag. We doen altijd even de scherpte test. Hoeveel kopjes koffie zit er al in, Irene?
4: Koffie, zei je? Sorry.
2: Ja.
4: Ik drink geen koffie.
2: Nou, je drinkt geen koffie. Nul dus. Nick, hoeveel bakjes heb je al op?
3: Ik zit op drie vandaag. Valt mee.
2: Oké, nou we gaan kijken of het in je voordeel gaat werken.
3: Ik hoop het.
0: Nick, Irene, jullie krijgen een vraag te horen. Als je het antwoord weet, dan zeg je je naam, dan moet je het antwoord geven. En het is wel belangrijk dat je het juiste antwoord geeft, want geef je niet het juiste antwoord, gaat het punt naar je concurrent. En de eerste die dus
2: drie
0: fouten goed heeft, scoort de punt, de 50 euro. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
4: Yes.
0: Daar gaan we.
1: Vraag 1.
2: Wie kent het tv-programma dat deze week zijn reunie-aflevering heeft gehad?
0: Nick was als eerst.
3: Een B&B voor liefde.
2: Hoppa.
0: Dat is inderdaad het juiste antwoord.
1: Vraag 2.
5: Wie kent
0: de nieuwe stad waar de Formule 1 dit weekend rijdt?
3: Nick
0: als eerst.
3: Madrid,
0: juiste antwoord. 2 punten voor Nick.
1: Vraag 3.
2: Oh, wie kent de naam van een bedrijf achter de PlayStation?
3: Nick
0: weer als eerst. Ja. Nou Nick, als je dit antwoord goed hebt, scoor je 50 euro.
3: Sonic?
0: Oeh, nee!
2: Ik dacht echt
0: aan. Oh. Ja, dat is dat een punt voor.
1: Vraag 4.
5: Wie kent
0: de Nederlandse presentator die deze week in het nieuws is met een nieuwe podcast?
4: Irene,
0: zeg het maar.
4: Arjen Lubach?
0: Oh, ook niet. En dat betekent dat het derde punt hiermee naar Nick is gegaan. Nick, daarmee scoor jij 50 euro.
2: Hoppa, lekker.
3: Ja, heel lekker.
2: Dapper gespeeld, Irene, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan.
2: Hoi.

0: Two Brothers on the fourth floor. Never Alone op plek 36 in de 90s en Zero's top 538.
1: Stel je voor, je moet het gaan opnemen tegen iemand die echt het allerbeste is in zijn vakgebied. Dat is een beetje hetzelfde alsof wij een wedstrijdje lachen moeten doen tegen Tim, Rick, Niels en Florentien, weet je wel.
0: Nee, dat win je nooit.
1: Nee, dat win je echt nooit. Nou, QC, dat is een grote influencer, die gaat precies dit doen tegen Max Verstappen.
0: Ja, dat is heel ver. Ze gaan met heel veel mensen tegen Max Verstappen karten en QC is daar één van. En morgenmiddag, 10:50, gaan we met hem bellen. Gaan we gelijk aan hem vragen, joh, denk je dat je Max Verstappen kunt verslaan?
1: Ben benieuwd.
0: Gaan we door met de lijst? Bryan Adams, hoor je nu. Summer of 69.

0: De 90s en Zero's top 538. Onderweg naar de nummer 1, Jordan Bryan Adams en Summer of 69. Lijst gaat zometeen verder bij Mark LeBrand met deze hit.
1: Zometeen in de 90s en Zero's

0: Radio 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring. Nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: 538 Nieuws.
9: 3 uur.
18: Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Het zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
19: Oké, zometeen hoor je Jay-Z en de Guru Josh Project in de 90s en Zero's top 538. Eerst kort verkeer.
20: Er zijn 9 vertragingen gemeld op de A-wegen en dit zijn de 3 grootste. De A12 Lunetten richting Oude Rijn, tussen Lunetten en de Galenkopperbrug, dat is de hoofdrijbaan. 23 minuten vertraging, er is een ongeval gebeurd. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen Rotterdam Zuidplein en Barendrecht. 12 minuten vertraging over 2 kilometer, daar is de verbindingsweg afgesloten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen Hoge Heide en Rilland. 23 minuten vertraging over 8 kilometer. Geflitst wordt er op 13 plekken. Je krijgt de 3 die het vaak zijn gemeld via de app van Flitsmeister. Te beginnen op de A7, Drachten richting Groningen bij hectometerpaal 168.1. Ook een flitser gemeld op de A15, Deil richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103.5. En de A30, Ede-Barneveld bij Lunteren, hectometerpaal 16.2. En kijk voor het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
22: Kippie!
23: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
24: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
27: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
28: Doe het lekker zelf,
27: dat zeg ik.
29: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
30: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
31: Gekozen door jou.
30: De 90's en Zero's top 538.
31: Mark Labrand.
19: Ja, welkom. Muziek van lang geleden. De hits die je hard draaide als je ouders niet thuis waren. Met de Guru Josh Project. Zometeen. En nu eerst Jay-Z.

0: 90's en zero's. Top 538.
1: Ja. Met een hit die nog dikker was dan Terror Jaap in de Gouden Kooi. Want die stond wekenlang in de top 3 van Nederland. Je hoorde Infinity 2008 op nummer 33. Zo, welkom bij het kloppende hart van de 538-hits uit 1990 tot 2010. Dit is de rerun van de finale. Ik ben MSN-wachtwoord allang vergeten, maar deze hit sowieso niet. Net als jij, want op deze muziek is dus het allermeest gestemd. Zometeen giert hij weer een kaal hoofd door een bunker. Want de Party Animals, die komen eraan. En eerst de man die ja, geen gewone zanger was. Hij was gewoon de hele Nederlandse cultuur in één persoon. Op nummer 32, Hazes, een kleine jongen.

0: Als je nu iets zingt, kan dat werkelijkheid worden. Ja, zo zong de band Travis ooit op het festival Glastonbury eind jaren 90 bij prachtig zonnig weer. Totdat ze zong over regen. Precies, ja, op dat moment kwam het met bak uit de hemel. En toen het nummer klaar was, stopte het met regenen. Rihanna stond in de zeros op 1 met een hit over een paraplu. En uitgerekend die zomer spoelde Engeland bijna weg. En Beyoncé stond ooit tijdens een concert op het podium met een groep danseressen. En tijdens de hit Single Ladies over vrijgezelle dames en trouwringen werd een van haar danseressen ten huwelijk gevraagd. Dus, lesje, wat je zingt kan ook echt gebeuren. Nou, ik ga maar eens hard aan de gang met de single. Mark krijgt een gratis Bentley. En intussen, hoi er!
1: What's up, this is Beyoncé.
0: Dit is

0: U2, ja, met de oren van nu is dit nog steeds waanzinnig, toch? Ze staan in de 90s en Zero's top 538 op 29. Welkom bij de rerun van de finale van de lijst. Mijn naam is Mark Labrant. En de mooiste jaren van je leven staan muzikaal op een rij, met in de komende minuten Raccoon, Jekyll and Hyde, Spice Girls. En wat denk je? Wat missen nou de meeste mensen en de luisteraars van 538 aan de 90s en Zero's? Nee, niet Crazy Frog, ook niet Snappy, godzijdank. Maar wat het wel is, dat hoor je zo meteen in het vervolg van de finale. Radio
1: 538. Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met maandag rond 9:15.
1: Begin de dag met een mooi bedrag. Ja!
3: 538
1: euro! De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: De juiste heb je gevonden. Maandagochtend bij Radio 538.
4: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99.

0: prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost aan Totaalglas.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Oh, wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
13: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

meters diep in je verleden, want dit is een de 90s en Zero's top 538. Ja, en ik stelde je dus net die vraag. Wat denk je nou dat mensen om je heen, inclusief jijzelf, misschien het meeste missen aan de periode 1990 tot en met 2009? Oké, op nummer 3. Het eerste internet. Ja, dat was natuurlijk nog een soort van geheim plekje, hè? Ook zonder al die reclames en zo. Op 2. Samen tv-programma's en videoclips kijken. Dus bijvoorbeeld op TMF naar de première van de nieuwe Madonna. Of samen met je ouders Geef Nooit Op met Peter-Jan Rens. En op nummer 1. Nou, wat denk je? Ja, het leven zonder smartphone. Ja, dus geen afleidingen, maar gewoon aandacht voor elkaar. Nou, ik zou je zeggen, de 538-studio zit hier in Hilversum, vlak naast de middelbare school. En je ziet dus dat het weer terug aan het komen is. Hè? Dat er sommige leerlingen zijn met een telefoon die hoogstens alleen maar WhatsApp heeft. Dus dat een soort van het oude weer helemaal cool wordt. Ik vind het een mooie beweging. Ja, en dit was zo'n track, hè, waar iedereen tegelijkertijd naar keek op TMF. Aangekondigd door Jeroen Post. Ligt het op een bed? Dit is de nummer 26.

en Viva La Vida op 25. Van harte welkom. Dit is de 90s en Zero's Top 538. Mijn naam is Mark. Geen gewone muziek, nee. Elke hit is gewoon een gezongen stukje leven dat terugkomt. Met Shakira zometeen. En nu op 24, Snap.

0: 23 Jorden, Whenever, Wherever. Zo, alleen de allergrootste hits uit de jaren 90 en 0 zijn nog over. Je hoort zometeen of jouw favoriet ertussen staat. Ja, je kunt je laten verrassen of dus meelezen via 538.nl wat eraan komt. En zometeen het waargebeurde verhaal over een gast die zijn hele leven tweedehands wilde verkopen.
1: Zometeen in de 90's en Zero's top 5.

0: 538.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en

0: business.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: De prijs.

0: 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stoelen.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Met

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een DJ. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: De 90s en Zero's top 538 met zometeen Robbie Williams en Anouk. Nu eerst kort verkeer.
3: Met op dit moment 10 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 grootste. Te beginnen op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnswit en Lunetten. En een kwartier vertraging over 4 kilometer komt door een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en Barendrecht. 11 minuten vertraging over 2 kilometer. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Hoogheide en Rilland. Een half uur vertraging over 7 kilometer. Geflitst wordt er op 10 plekken. Je krijgt er de 3 die het vaak zijn doorgegeven. De A7 Drachten richting Groningen bij hectometerpaal 168.1. A15 Deil richting Gorkum bij Vuren. Hectometerpaal is 103.5. En er wordt ook gecontroleerd.

deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Alle Sigma Verf bestel je bij
3: verfwinkel.nl. Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
5: Gekozen door jou.
4: De 90's en Zero's top 538.
5: Mark Labrand.
6: Hallo daar. Ja, hits die allemaal te koop waren als ringtone voor je Nokia. Maar deze keer helemaal gratis. Op nummer 22. Dit is Feel van Robbie Williams. Radio.

538. De nummer 21 voor Anouk. Je hoorde Nobody's Wife. En nu een hit uit de tijd dat iemand dus zijn leven verkocht. Ja, dat hoor je dus echt goed. Zijn complete leven. Ian Asher was een gast die na zijn mislukte huwelijk compleet opnieuw wilde beginnen. Hij wilde zijn hele leven dus wegdoen. Dus dan zet je allereerst blijkbaar al je spullen op eBay. En als je na alles kocht, werd je ook voorgesteld aan zijn vriendengroep om die vrienden ook over te kunnen nemen. Je kreeg een proefperiode bij zijn baan in een tapijtwinkel. Dus ja, je kon alles tweedehands overnemen. Uiteindelijk, ja, nu komt-ie. Er is dus iemand geweest die dat heeft gedaan en die heeft daarvoor betaald 2,5 ton. Het gebeurde in 2008. Ja, er waren geen influencers, maar toch stond iemands leven al helemaal online. En een hit in die tijd voor de Black Eyed Peas.

0: De 90's en Zero's. Top 538.
1: Radio 538.
2: 19. Rood is al lang het rood niet meer.

0: Guns N' Roses en een onvergetelijke hit. Je hoorde November Rain in de rerun van de finale van de 90s and Zeros Top 538. En ze staan daarmee op nummer 18. Zo, nou, dit zijn ze toch wel, hè? De dikste hits van je hele jeugd. Wel de herinnering aan je school, maar zonder het nablijven en het huiswerk. En zometeen Britney Spears, die in de Zeros in gevecht ging met de tondeuze. Zoals je misschien nog wel weet, die tondeuze won. Britney ging kaal, de wereld was natuurlijk totaal geschokt. Maar daarna gebeurden er hele gekke dingen met het overgebleven haar. Die vreemde geschiedenis hoor je zometeen. En verder hits van Savri Duo en ook Cressive zometeen. Radio
1: 538. Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
3: Hoi, met Emma.
2: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
4: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse Mini-Mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op Mini.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
5: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
3: Joehoe, gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
5: misschien wel een stukje van de oude magnetron.

0: maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
9: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: De 90's en Zero's top 538.
11: Ja, met Saafje Duo. Dit is Play the Life.
12: 17. Radio.

0: Cresip en I Would Stay.
1: De 90s en Zero's top 538.
0: Oké, en dan zijn we even in 2007. Een traumatisch jaar voor Britney Spears. Ja, in een eenmaal bui schoor ze in een kapsalon haar hoofd kaal. Omdat ze het beu was dat de hele wereld maar altijd een mening over haar uiterlijk had. Fans waren natuurlijk geschokt. En meteen daarna begon er online een oorlog over de overgebleven boshaar. Iemand had namelijk die bosblonde manen van de grond van de kapsalon geveegd. En te koop gezet voor $1 miljoen. Maar nu komt hij, het probleem. Meerdere verkopers beweerden de echte boshaar van Brit te bezitten. En dus werden er meerdere bossen haar te koop gezet. Maar echt zoveel. Ja, je kunt daar gewoon een complete kennel van maken met golden retrievers. Dus er zijn wat mensen opgelicht waarschijnlijk. Britney staat natuurlijk in de lijst. Baby One More Time op nummer 5.

speel op de snelweg, ik heb geen angst. Het geluid van mijn mond is de rap die je hoort. Er zal voor mij nooit een berg te hoog zijn. Ja, dit soort teksten kunnen twee dingen betekenen. Of iemand heeft op zaterdagmiddag iets te vroeg genipt aan de paddo-thee. Of de vertaalde teksten van Ray van Tour Limited klinken eigenlijk best wel weird. Het was het tweede. You're the Tour Limited, no limit. Op 14 in de 90s en Zero's top 538.

0: Uur. Ja, wij zitten intussen een cd'tje te branden voor een nieuw uurhits. En wat voor een uur? Het grote finale uur op weg naar de nummer 1. Ja, die ga je dus zometeen horen. Dit is hem, de 90's en Zero's Top 538. Je hele jeugd in één hitlijst en de hits, die ken je, maar wedden dat je een hele hoop verhalen niet kent. Zometeen alles over een hond die geheime postbode werd en een huwelijk regelde. Het is echt waar gebeurd.
1: Zometeen in de 90's en Zero's Top 538.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus Zalmfilet met huid per 250 gram, €4,49. En alle Danio romige kwark, 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere banaan.
22: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: nieuws.
1: 5 uur.
2: Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgt hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. 'S Middags wordt het hooguit 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
23: Zometeen de bovenste 11 van de 90s en Zero's top 538. Eerst kort verkeer.
24: Met op dit moment 3 vertragingen op de A-wegen. Je krijgt ze allemaal. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Holendrecht en Amstel. 10 minuten vertraging over 3 kilometer. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht. 6 minuten over 2 kilometer. En tenslotte de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Hoge Heide en Rilland. 3 kwartier vertraging over 7 kilometer. Geflitst wordt er op 19 plekken. Je krijgt de 3 die het vaakst zijn doorgegeven. De A7 Drachten richting Groningen bij met paal 168.1. Ook al flitsen gemeld op de A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren bij 16.2. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte-Broekland hectometer paal 213.2. En check voor het hele overzicht de app van Flitsmeister.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
26: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
28: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
29: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
30: Gekozen door jou.
29: De 90's en Zero's top 538.
30: Marc Labrand.
23: Ja, in je jonge jaren zijn er geen mooiere hits gemaakt dan de hits die je nu gaat horen. Dit is de absolute top van de 90's en Zero's top 538.

tijd dat het meest romantische verhaal ooit misschien wel speelde. In Jordanië hadden een man en een dame een geheime liefdesrelatie. Ze stuurden liefdesbriefjes naar elkaar via een hond die op en neer liep tussen die twee. Ja, genaamd Big Joe, een Duitse herder die voor postbode speelde voor die twee. Een jaar lang kon deze schattige Big Joe stiekem op en neer lopen met die liefdesbrieven. Maar toen ontdekte iemand zo'n brief en was het geheim bekend. Ja, en in die laatste brief die Big Joe bracht stond een huwelijksaanzoek. En de bruiloft kwam er echt. Wat een romantiek uur op elkaar wachten omdat de hond onderweg is met een brief. Pure romantiek. Uit die tijd, de jaren 90, hoorde je Agda de Munnik. Je zit in de top 10. Met op nummer 9 in de 90s en Zero's top 538. Coldplay en Phil.

Era's top 538.

moment waar je zoveel zin hebt om heel veel leuke dingen te doen. Maar die zin gaat gelukkig altijd vanzelf weer over. Je bent bij de 7 grootste hits uit de 90's en Zero's Top 538 met

0: gebracht.
1: Ja, niet zomaar even een boyband uit de jaren 90. Nee, zij maakte muziek die je hele leven is bijgebleven. Toch, ik kan me goed voorstellen dat je weer even totaal jong voelde. Met op nummer 7, Everybody, the Backstreet Boys. Hey, nog 6 tracks over, dus je bent zometeen bij de nummer 1. En die is van een gast die jarenlang gezocht heeft om zijn droom waar te maken. Muziek maken met eeuwigheidswaarde. En daarvoor moest hij door de aarde vroeten met zijn handen in de rook staan van hamburgers. Maar, ja, het lukte hem wel. Wie is het? De grootste legend van de 90s en Zero's Top 538. Wie of wie pakt de nummer 1? Je hoort het zo.
2: Radio 538.
3: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
3: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 15.000.
6: Wat verdikken we.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Jasmin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Business.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
8: Kippie.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
14: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: De 90's.

0: 538.
1: Zo, die heeft echt de Nederlandse dansvloer laten trillen als een Satisfyer Plus. Plus, plus. Zonder A-energielabel. Dankzij de dikke beats in deze hit. Jorde L'Amour Toujours. Zo, hè, lekker. We zijn er, het erepodium. Als je de 90s en zero's dus zou moeten samenvatten in een paar geluiden, dan zouden dat deze drie hits moeten zijn. Met op drie, de man die na zijn vertrek uit Take That compleet vergeten was. Hij ging bijna kapot aan zijn drugsverslavingen. Ja, het leek er eigenlijk op dat hij gewoon heel eenzaam en high zou sterven. Onder een brug, in een doos. Maar toen kwam deze hit en die werd zo groot dat dat zijn redding was. Tot op de dag van vandaag, een wereldster dankzij deze. Op nummer drie, Robbie Williams. Dit is Angels.

M. Lose Yourself. Ja, en M bijt op de zilveren medaille. Want hij is de nummer 2 in jouw 90s en Zero's top 538. En dan nu. De dikste, de mooiste, de meest glimmende. Uit, wie weet, je jeugd. De belangrijkste periode van je leven. Welke track haalt nou herinneringen naar boven en komen als een soort van Polaroid-foto weer in je hoofd? Nou, die komt van een man die al jong zijn hart verloor aan muziek. Hij droomde van een leven als artiest, als DJ. En dus stond hij vroeg op om tomaten te plukken in een bloedhete kas. Hij stond de hamburgers te flippen bij de Mac om wat zure centen te verdienen, zodat hij maar naar die platenzaak kon om daar vinylplaten te kopen. En thuis, op zijn Rotterdamse slaapkamer, draaide hij ze helemaal stuk met vlinders in zijn buik van die heerlijke bas en die muziek. Hij leerde zichzelf mixen, draaide clubs plat en uiteindelijk kwam zijn eigen melodie op zo'n magische plaat te staan. En die muziek is nog steeds zo goed dat heel Nederland aan hem denkt bij de 90s en Zero's. De naam is Paul Elstak en van de 538 hits heeft hij volgens de luisteraars van 538 de mooiste muziekherinnering. De nummer 1. Paul Elstak en Rainbow in the Sky.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
14: Oh,
8: wat een geld.
14: 18.000, wat verdikken me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
23: Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. En verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
24: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
25: Rand? Nee.
24: Fair enough.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
27: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
25: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: 538. De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 1.
35: Heel slecht.
34: Weet jij al wie het is?
33: Speel vanaf maandag mee in de jacht op €100.000.
34: Druk op de knop in de 538-app.
36: Julia van Rijendam.
37: Welke track uit de 90's of de Zero's wil jij horen? Spreek het in.

0: No Doubt. En Just a Girl op Radio 538. Here we go!
1: 538 Hotline.
0: Goedenavond, mijn naam is Julia. We zitten midden in de 538 Hotline dus. Iedere zaterdagavond tussen 6 en 7 kan je jouw favoriete track aanvragen in de app van Radio 538. We hebben net natuurlijk afgelopen week de 90s en de Zero's top 538 gehad. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om een beetje in dat thema te blijven. Dus heb jij een nummer waarvan je denkt, die komt uit de 90s of die is uit de Zero's, die is ook lekker. Spreek het in via de app van Radio 538. En wie weet hoor je hem zo meteen op de radio. Volgende verzoekje is van Lars.
2: Hey Jules, zelfs vanuit Ibiza ben ik lekker Radio 538 aan het luisteren. En wat is wel lekkerder dan een Nederlands nummertje? Bluff met alles is liefde wil ik graag aanvragen bij jou. Dankjewel.
0: Dan zit je op Ibiza. Zon. Sangria waarschijnlijk. Paella. En wat doet Lars? Die mist natuurlijk weer het kikkerlandje, hè? Die snakt gewoon weer naar een boterham pindakaas met hagelslag. Bluff! Alles is liefde, nu op 538.

0: And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Got friend on the boxes, says I'm Mr. Rowe.
1: Ik heb altijd een beetje het idee dat je Shaggy zeg maar niet uitspreekt als Shaggy, maar Shaggy. Dat moet ik nooit meer doen, hè? Nee, afgesproken. Hey, goedenavond. Mijn naam is Julia. Je zit midden in de hotline. Welk nummer uit de 90s of de zero's wil jij graag horen? Je kan dat inspreken via de app van 538. Heeft ook Marieke gedaan.
2: Een hele goede avond, 538. Ik zou graag de Spice Girls willen aanvragen met Stap. Die vind ik waanzinnig. Dus als dat zou kunnen, heel graag. Joe!
1: Speciaal voor jou, nu hierbij.

0: Ik krijg altijd meteen een beetje zin om buiten te spelen van dit liedje. Ik weet niet wat het is. Het is ook geen buitenspeelweer. Tenminste, hier in Hilversum is het enorm grijs. Je hoorde Kid Rock en All Summer Long op Radio 538. Heb je nou ook een nummer waarvan je denkt, dit komt uit de 90's of de Zero's en dat wil ik graag even horen op 538? Spreek het in via de app. Misschien hoor je het zo meteen.
1: Even bellen hoor.
0: Flemming, ik zit in de uitzending.
2: Yo, Flemming.
1: Oh. Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
17: Glasvezel. We deze herfstvakantie heen gaan.
18: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Sterretje.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: 538, Julia van Rijndam.
5: Zometeen hoor je Ilse de Lange, zo is

0: Ilse de Lange en So Incredible. Het gaat nu 20 jaar later ineens weer helemaal viral, hè? Staat bovenaan in de hitlijsten door een meisje op TikTok. Die had een video geplaatst met eigenlijk de tekst dat dit echt haar lijflied is. Dat als zij wakker wordt, 's ochtends, en ze heeft niet zoveel zin in de dag, dan zet ze dit nummer op. En dan heeft ze er meteen weer helemaal zin in. Ja, en daardoor is dus dit nummer weer helemaal populair. Heel Nederland had echt zo'n oh ja moment. Wat een goede plaat. Ja, en wat vindt Ilse daar dan zelf van?
1: Ja, ik weet gewoon helemaal niet wat ik moet zeggen. Nee. Het is echt bizar wat er gebeurt. Ja. En ik snap er ook echt de helft niet van, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het ongelooflijk leuk.
2: Ja. Je weet wat viral is?
1: Ja, dat weet ik dan nog net. Oh. Voor mij nog nooit overkomen, weet je wel. Dus ik vind het gewoon een cadeau.
0: Ja, het is haar gegund, toch? Ongelooflijk goede zangeres. Ilse de Lange dus, hoorde je op Radio 538. Zometeen, Timbaland, The Way I Are, komt eraan. Eerst Liquido, aangevraagd door Esmee. Dit is Narcotic bij Radio 538.

0: Zo, nou, als je nu niet bent opgewarmd voor je zaterdagavond, dan weet ik het ook niet meer. You're the Party Animals. Goedenavond, mijn naam is Julia. We zitten midden in de hotline met de vraag: wat wil je horen uit de 90s of de Zero's? Dat kan je inspreken via de app van 538. Heeft ook Jasper gedaan.
1: Ja, wat een heerlijke week was het zo met die 90s en die Zero's top 538. Maar ja, ik zou eigenlijk nog wel even een keertje Simon Webb en No Worries willen horen.
0: Ja, en als jij dat wil, gaan we dat regelen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: Dido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
7: Kippie.
8: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: 538 Nieuws,
15: 7 uur.
16: De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En FC Twente staat na de vierde zege dit seizoen voorlopig derde in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn vijfde nederlaag en is nu hekkensluiter. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt er regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
14: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
18: Maar... denk je dan soms... aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
23: Thuisbatterij?
24: Einde salderingsregeling?
25: Terugleverkosten?
26: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij. Gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
22: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
28: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
31: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
32: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
33: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
30: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
34: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
35: Lekkere van Albert Heijn.
36: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
37: 538.
38: Oké, hopelijk heb je de regenbuien vandaag weten te ontwijken. Rijk weer zo'n Nederlandse zaterdag. Welkom bij de Global Dance Chart. Radio 538. Mocht je het

beetje een klamme zaterdagavond. De Global Dance Start Radio 538. Wessel met nu de hoogste binnenkomer. Hij draait al een weekje in de playlist van 538. Marshmello. Smeltend boven het kampvuur met de Canadese countryheld Cameron Whitcomb. The Monster in Hollow is de hoogste nieuw.

0: gevulder dan de legging van Kim Kardashian. De 538 Global Dance Chart, de lijst met de 40 heetste dances op aarde. Je hoorde net David Guetta en John Martin met Human op nummer 21 deze week. Zometeen hier de 20 heetste dances ter wereld.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Woehoe! Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: De hits van 538, overal in Nederland.
12: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
13: Maar

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
9: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Erop uit met een camper, in de natuur.
13: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Alle verf super voordelig.
24: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
25: NHA.nl.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
27: Let's go!
0: lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd tot de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankte ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA,

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleveren kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
3: Kippie.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
6: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: 538.
10: Let's go van Diepen.
11: De race naar de

Seconds blies het stof uit je speakers. Turn the tide omhoog naar 17. En nu uit L.A., de stad waar 20 minuutjes rijden standaard anderhalf uur kost. DJ Griffin samen met Bunt omhoog naar 16. De 538 Global Dance Chart. World Away.

0: de bouwzaal blijft toch weer plakken op nummer 2. Zaterdagavond 538, Global Dance Chart. En nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dance in de waarde? Voor de 6e week op rij is het de absolute heerser van de dancewereld. Vergeet je zonnebrand, we vliegen in 1 rechte lijn richting die grote gele bol. De nummer 1 in de Global Dance Chart is onbetwist. Ugel en Alternate en Move Into the Sun.
1: Number 1.

0: 538 Dance Department met Armin.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
2: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
15: 7 stuurlijk.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
15: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg.
11: Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverde kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
19: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
20: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
21: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Create Dance Department.
1: Bij Armin van Buuren.
2: Tradities die zijn er om in ere te houden. En dus ben ik er weer, zoals elke zaterdagavond, met 3 uur lang de allerbeste dance. Ik ben Armin van Buuren. Welkom in de lekkerste club van Nederland. Het is Dance Department op 538. Met straks om 11 uur hoog bezoek.

Dance Department op 538 draaide de Marco Carola remix voor je. Ik ben Armin van Buren, welkom op onze dansvloer. En ik vroeg het al een tijdje geleden aan je. Laat even weten wat jij gaat doen dit weekend. Ga je nog naar leuke feestjes? Er wordt druk geappt in de gratis 538-app. Ik luister heerlijk naar jullie nummers terwijl ik in de truck zit met Michel richting Amsterdam. Maak er nog wat moois van vanavond. Groetjes van Julian. En Jacqueline die stuurde morgen naar Parels van de Stadfestival in Amsterdam. Maar vanavond eerst nog even lekkere andere muziek van jou, Armin. Heerlijk dit. Nou, veel plezier morgen, Jacqueline. Ik heb de nieuwe John Summit voor je. En absolutely, dit is Don't Believe It.

tracks. En op een gegeven moment zei hij, mate, I wanna do a new version of You're In and Out of Love. Ik zeg, natuurlijk. Toen heb ik hem de stems gestuurd, oftewel de losse elementen van die track. En dit is het eindresultaat. De Ben Hemsley remix van In and Out of Love in Dance Department.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: je bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
13: Kippie.
14: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
15: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
18: Hé, wat heb jij een leuk pak aan.
19: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
19: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Erop uit met een camper, in de natuur.
23: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
24: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
2: Hallo,

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD. Vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. Dit was het nieuws op 538.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: This is about to go down.
19: Hi, this is Calvin Harris.
20: Hey, this is Mel P.
21: Hi, this is Chris Lake.
22: Hi, it's Koshio.
23: Hey, this is John Summit.
24: Your destination for the best beats.
25: 538 Dance Department.
24: By Armin van Buuren.
26: Ruikt je dat? Nou, gelukkig niet. Dan had je namelijk het zweet geroken wat hier van het plafond druipt. Zo hard zijn we aan het dansen hier. Welkom in de club van 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren. Tot middernacht ben ik bij je. En trakteer je weer op de allerbeste dance. En ik niet alleen. Over een uurtje hebben we hoog bezoek. Om 11 uur hoor je een exclusieve hotmix van Yugel. En dit uur nieuwe tracks voor je van Alok, Eli Brown en Kevin de Vries. Dus treed binnen. Laat de BPM's door je aderen stromen. En dans mee op Joe Corey en Whisper, de Unfazed remix.

Ik had niet gedacht dat ik dit nog mee zou maken. ABBA in Dance Department op 538. Arno Koste, Norman DeRay, die sampleden SOS in deze track met Lennon's Favorite. Ik ben Armin van Buuren. Ik stel je graag voor aan een nieuwe Worldwide Warning. Dat is een plaat waar wij helemaal enthousiast over zijn. Vorige week was het Mau Pi's nieuwste. En we blijven nog even bij de Nederlanders waar we trots op mogen zijn. Mesto. Een tijdje geleden had hij die gigantische hit met Caramel. Die werd echt door iedereen gedraaid. Zat toen op Stamped Recordings, het label van Martin Garrix. En hij heeft nu een nieuwe uit op het label van John Summit. Experts Only. Dit is Mesto en Freak in Dance Department. Deze week dus onze Worldwide Warning.

Kevin De Vries, Stilo en Monty met Be My Own in Dance Department op 538. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat Coachella plaatsvond. Misschien wel een van de meest besproken festivals ter wereld. Zelf mocht ik er dit jaar ook staan, samen met Adam Beyer. Er gaan nu zelfs geruchten rond dat twee grote dance acts op de mainstage komen als headliners. Namelijk Fred Again en Tame Impala. Dat zou dik zijn, toch?

vaak te gast hier geweest in de studio. En Oliver moest zelf draaien bij David Guetta. En was er ook bij afgelopen maandag bij de allereerste editie van de State of Trance in the Universe op Ibiza. Het was een absoluut hoogtepunt voor mij. Ik moet wel zeggen, 5 uur draaien is toch best wel een uitdaging. Maar de tijd vloog voorbij. Ik heb eerst een normale set gedraaid. Toen face-to-face met Hannah Lang. En afgesloten met een vinyl set. Nou, het was echt een feest. Ik kan echt niet wachten op aanstaande maandag. Volgend weekend hoor je mij live vanuit de Universe hier op 538. En deze track draaide ik ook in mijn set. Mijn nieuwste met Astronaut, Starbound.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.

Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: / business.
1: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur.
9: In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD. Vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. Dat was het nieuws op 538.
10: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 5

staat stiekem al 20 jaar achter de draaitafels. Hij groeide op in Marseille met de soul en disco van zijn moeder. Maar toen hij als tiener Carl Cox en David Guetta ontdekte, wist hij meteen wat hij wilde. DJ worden. En leuk detail, Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn carrière. Want tijdens het Amsterdam Dance Event kwam hij in contact met de manager van Robin Schulz. Hij liet wat muziek horen en niet veel later maakte hij deze track met Robin Schulz. En dan gaat het ineens hard. Hij wordt de support act van David Guetta, krijgt gouden platen en scoort wereldhits. Inmiddels speelt hij in de Champions League van de DJ-wereld. Met zijn eigen residency in de High op Ibiza. En deze zomer een debuutalbum met niet de minste namen erop.

0: mijn kinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. SC Cambuur pakt de eerste punten in de Eredivisie. De club won in eigen huis met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax vanavond. In Sittard wonnen ze met 5-1 van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. Dat was het nieuws op 538.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 1.
9: Heel slecht.
7: Weet jij al wie?

Eerder dit jaar brachten Floris en Wolfcut een hele dikke UK Garage track uit. Met een hele mooie vocal. En toen ik hem hoorde, was ik meteen verkocht. En ik had zoiets van, hier moet ik een remix van maken die in mijn sets past. En binnenkort komt hij uit en je hoort hem hier voor het eerst. Floris en Wolfcut, The Sign in de Tiësto remix. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe Prismatic bij Tiësto 58. Het belooft weer een mooi uurtje te worden, want straks nog muziek voor je van Lawton, Swim, Push, Lovestruck en Lefrix. Maar nu eerst Seppa, Together.

hoorde Sis, Heat the Best. Daarvoor Lefrix, On Your Mind. En Tess, met Light. Er komen nog veel meer toptracks aan. Maar nu eerst DJ Guestest samen met Cleopatra 2000, Special Touch.

Your Resemblance Smile en North Skies Trying in de Most Cloudy Fastlane Remix. Daarvoor John Dahlbeck samen met Lovestruck, Pyramid en Gimmick versus Karen Overton, Your Loving Arms. En dit is Nicky Lee, I Follow Rivers in de Adal Remix.

zijn in de mix in Prismatic bij Tiësto 58. En zojuist hoorde je Skyfall en Mozilla, Final Lover. Daarvoor Swim, Leave You Alone, Tommy Phillips, Sun Is Shining, Lovely Day. En Carl B, It's Like This, featuring Gary Golden. En dit is Doppenburg, samen met Fakko en Alexander Kessler.

heerlijke tracks in de mix hier in Prismatic bij Tiësto 538. Je hoorde Push, Strange World, samen met Cass. Daarna Lawton en Trancemaster Krause en Caroline Roxy. Horizon, Linz, Don't Stop It en Grab & Girls, Self-Aware. En zo is dat weer tijd voor de laatste track in Prismatic bij Tiësto. Alle andere episodes kun je terugluisteren op youtube.com/Tiësto. Je kan me ook volgen op mijn socials, @Tiësto. En ik heb zojuist ook mijn mix van Greenfields geüpload op mijn YouTube channel. Dus ga naar youtube.com/Tiësto en check it out. Sluit af met Two Girls, One Mom, Certified Floor Hitter.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meeste deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De recherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdienst op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En de Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat zij het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
2: Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

Nieuwe tracks voor je van Giuseppe Ottaviani samen met Elan Bluestone. Simon Patterson komt eraan. En je hoort mijn nieuwe track Starbound samen met Astronaut. Straks een uur twee, Nihil Young, die tracks komt draaien van zijn nieuwe Compass album. Maar eerst, iets waar ik super trots op ben. Een samenwerking met niemand minder dan Pete Tong. De legendarische Engelse DJ heeft me gevraagd om mee te werken aan zijn klassieke project. Waarin hij allerlei classics, dance classics, met een orkest samen speelt. En daar mocht ik dan een eigen interpretatie van doen. En die komt eindelijk uit deze week. Armin van Buuren, Pete Tong en Poppy Bestkamp. Met een herbewerking van de classic Toka's Miracle. Hoor je nu bij State of Trance op 538.

0: Elysian is een project van Mauro Levy, Elon Bluestone en de zangeres Emma Hewitt. Dit is hun nieuwe single Sparks in the Night, geremixed door Kieran McCauley. Wat een mooie plaat. Je hoort het hier bij State of Trance op 58. Aflevering 1294. De playlist staat voor je klaar op stateoftrance.com. Straks in uur nummer 2, onze speciale gast Nihil Young. Hij draait tracks van zijn nieuwe album Compass. Maar eerst wil ik je nog even attent maken op de residency van de State of Trance in the Universe op Ibiza. Elke maandag sta ik daar in de maand september. 5 avonden doe ik 5 uur sets. Ik heb er echt super veel zin in. En natuurlijk ook 14 november aanstaande in Londen. Dan vieren we de laatste keer State of Trance 25 jaar. We hebben net al aangekondigd, State of Trance is ook terug weer in Rotterdam. Dat zal plaatsvinden op 26 en 27 februari volgend jaar. Dat klinkt ver weg, maar volgens mij is het gewoon weer zo. Voordat je het weet,
1: zijn we er alweer. En Amsterdam Dance Festival komt er natuurlijk ook alweer aan. Dus
0: ja, dan gaan we weer
1: zo voorbij.
0: Dan gaan we weer een marathon doen, toch?
1: Ja.
0: Heel veel zin in. Dat kan je allemaal meemaken natuurlijk. Maar dat gaan we je tegen die tijd nog wel vertellen. Maar het kan allemaal via youtube.com/Armin van Buuren. Over Elon Bluestone gesproken. Hij maakte een nieuwe track samen met de Italiaan Giuseppe Ottaviani. De allereerste keer dat ze samenwerkten maakten ze die prachtige Futuro. Ze hebben nu een hele, hele mooie nieuwe plaat gemaakt. Die ook staat op de State of Trance 2026. Together Again hoor je nu bij State of Trance.

Wat krijg je als je een Schot met een Zuid-Afrikaan mixt? Het klinkt als een grap, het is het echt niet. Het is bloedserieus. Het is David Forbes en Lossley, Echo Burn. Nieuwe track op Who's Afraid of 138. Daarvoor de Mark Sherry remix van Above and Beyond Quicksand. En je hoorde Daniel Wanrooy en Virtual Vault Nocturne. Volgens mij is dat een oude Mozart-plaat, als ik me niet vergis. Daar hebben ze een nieuwe slinger aangegeven. Je luistert naar aflevering 1294 van The State of Trance. Binnenkort is het alweer die Amsterdam Dance Event. We zijn druk bezig met de voorbereiding. We doen een extra lange State of Trance live op YouTube. YouTube.com/Armin van Buuren. Daar kan daarbij zijn. Studio.stateoftrance.com. We hebben een kleine studio, maar we kunnen een aantal gasten uitnodigen als je het leuk vindt om erbij te zijn. Uur nummer 2, Nihil Young. Hij draait direct van zijn nieuwe album Compass. Dat straks hier bij 538. Nu eerst de nieuwe plaat van Ahmed Helmy met Doppenberg. Helberg, this is Réveille Toi bij 538.

Speciaal voor mijn eigen avond op Ibiza en The Universe heb ik een compilatie-cd uitgebracht. 2 weken geleden, tijdens mijn vakantie. State of Trance Ibiza 2026. Daar staan 3 mixen op. En de tracks die ik net draaide, die staan op die nieuwe compilatie. Staat voor je klaar op je favoriete streaming portal. Ik draaide DJ Try en DJ Wifi Bring It Back. En DJ Guestlist en Cleopard 2000. Special Touch. Tijd voor de Service for Dreamers. Deze week een plaat uit 2012. Aangevraagd door Veronica Urbaniak uit Polen. The Blizzard en Hurricane met Relic. Everything About You. This music can take you to a